0: Het programma-schema, partijden van herhalingen.
1: We're listening to the Global Voice. The following program is in German.
2: Urfunk.de, der Art Lieflang Mix.

Ja, schön, das war Spooky Tooth en The Walrus natürlich. Und daarvoor speelde ik Shelby Lynn met Not Dark Yet. Oké, hier zingt Billy the Kid samen met Golden Earrings solo singer, heutzutage Barry Hay en Raider Love.

Ja, dat waren Steppenwolf en The Hunter, Suicide America, heist deze stuk. Komt van The Monster, not The Hunter. The Monster, Suicide, / America. Steppenwolf. En hier zingt Crosby, Stills en Nash. En Sweet Judy Blue Eye.

Stefan Stills met Manassas en Hide It So Deep. En daarvoor Love the One You're With, ook met Stefan Stills. Of Stephen Stills, whatever you want. Ze horen de Art Leeflo Mix. En hier is Lou Reed en Perfect Day.